0: Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het zevende schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het oosten van Oekraïne, nabij de stad Kharkiv, zijn zeker 3 mensen gedood bij een aanval van het Russische leger. Ook Kharkiv zelf werd aangevallen, meldt de lokale overheid. Daarbij zouden zeker 6 mensen gewond geraakt zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tijn wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tijn reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. En ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 4.

0: Play. Relax.
1: Het was voor de korst dat je hier in dag in ploegster werd geboren.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiaanse marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. OpenAI, het bedrijf achter de artificiële intelligentie-app ChatGPT, wil naar de beurs gaan. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De aanvraag om een beursgenoteerd bedrijf te worden is ingediend. Een week geleden diende Anthropic, een van de belangrijkste concurrenten van OpenAI, ook al een aanvraag tot een beursnotering in. In Noorwegen moet Marius Borkhoijby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, voorlopig toch in de cel blijven. Hoijby had eerder een verzoek voor een voorwaardelijke vrijlating ingediend om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had geoordeeld dat Hoijby voorwaardelijk vrij kon komen, maar het Noorse Openbaar Ministerie, zo is het, is daar nu tegen in beroep gegaan. En dus mag hij voorlopig de gevangenis niet verlaten. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Hij staat onder meer terecht wegens verkrachting. En minister van Binnenlandse Zaken Ken Tin wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Ken Tin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij je?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of course.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gisteren al zeker 14 doden geteld na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. Er werden ook zeker 18 gewonden geteld. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteren nog dat Israël en Iran elkaar voorlopig niet meer zouden bestoken met raketten na de escalatie van de voorbije dagen. Maar de aanvallen in Libanon gaan dus wel nog onverminderd door. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. Karim Khan, de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, is geschorst. Hij wordt door een medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De klachten dateren al van 2024. Na een intern onderzoek is nu beslist om de man te schorsen. Later wordt beslist over een mogelijk ontslag. Khan zelf ontkent de beschuldigingen. De hoofdaanklager vaardigde de voorbije jaren onder meer aanhoudingsbevelen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Quintin reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel gisteren na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt en ook bij eerdere protesten was er al geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, mama. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel. Knaldi!
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel de voorbije dagen. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar. Hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu wil de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet stopzetten. En door de recente aanvallen tussen Israël en Iran heeft ons land het Belgisch consulaat-generaal in Jeruzalem tijdelijk gesloten voor publiek. Het is niet duidelijk hoe lang de sluiting zal duren. Dat hangt af van de ontwikkelingen de komende uren en dagen, meldt Buitenlandse Zaken. Zij raden ook nog altijd niet-essentiële reizen naar Israël en Jeruzalem af. In Oud-Turnhout hebben heel wat mensen gisteravond een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. De zangeres overleed vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze is 72 geworden. Ook gisteravond bleek dat ze nog altijd erg geliefd was.
2: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
3: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven, dat zelfste. Precies of mijn moeder is gestorven.
4: Dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart.
0: Woensdag vindt de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans plaats in de Landloperskapel van Merksplas. De Amerikaanse president Trump is uitgejouwd door duizenden basketbalsupporters in Madison Square Garden in New York. Daar is de NBA-finale tussen de Knicks van New York en de Spurs van San Antonio aan de gang. Door de komst van Trump waren er extra strenge veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion en daar waren de supporters niet van gediend. Voor de Knicks is het van 1973 geleden dat ze nog eens kampioen werden. Het weer. De dag begint droog, maar later komen er buien en misschien zelfs onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 40.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
10: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
9: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers ook laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. En ons land zit daarmee in de Europese top 5. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Bedrijven kunnen veel verschillende dingen doen met artificiële intelligentie, zegt Iris Renois van de dienst Economie.
11: De meest gebruikte toepassingen zijn onder andere tekstanalyse, het produceren van geschreven en gesproken content, het automatiseren van bedrijfsprocessen, als ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, machine learning, waarbij computers gaan leren van hun eigen data en hun eigen ervaringen.
9: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt OCAT, dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak. Vaak met hun man of broers om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat toen ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen vrouwen teruggekeerd. 4 van hen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
12: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
13: Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
14: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
15: Tikkende tijdbommen. Ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
9: 3 van de 4 vrouwen die in de podcast getuigen hebben hun straf intussen uitgezeten. De 4e werd uiteindelijk vrijgesproken. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. En de Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de Verenigde Staten, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
1: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
2: Oh, kom. We gaan op ons doel af en scoren.
1: Ja.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Kissie, kendo. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. En Rusland zet bewakers in op olietankers van de zogenoemde schaduwvloot. Goedemorgen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken nu zowat allemaal op het juiste pad. Dat zegt het OCAT. Dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Vier van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS. En die is gemaakt door collega Philippe Heijmans.
1: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
2: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. Vier vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
3: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs. En ik dacht zo, nu ben ik een stap te ver gegaan.
2: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot, zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAT.
4: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
2: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
3: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
2: En dat bevestigt ook het OCAT.
4: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
0: De podcast Vrouwen van IS is te beluisteren op VRT Max. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Vorige week richtten relschoppers heel wat schade aan en ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
5: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en de minister wil dat dat snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met artificiële intelligentie. Dat zegt Iris Renoy van de dienst Economie.
6: De belangrijkste obstakel blijft het gebrek aan interne expertise en vaardigheden. En verder noemen bedrijven ook juridische onzekerheden en zorgen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Maar ook de prijs blijft een belangrijke belemmering voor vele bedrijven, met name grote bedrijven die vaak duurdere toepassingen nodig hebben.
0: In Noorwegen moet Marius Borg Hoiby, dat is de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Hoiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had ingestemd met de vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat onder meer terecht voor verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan meewerkte. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden. Dat zegt VRT-journaliste Ellen de Bakker.
7: Zij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
0: Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine- en controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Daarop zou brand zijn uitgebroken. De bemanningsleden konden worden gered. Het is al het zevende schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger, dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft laten weten dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land dan zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand nu met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd wint, nu donderdag, dan is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
8: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is het weer 0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden en met dezelfde ingesteldheid en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
0: Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind ook vandaag. Lokaal kans op onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zat vooraan in het nieuws. 4 van de vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. Zowat 100 vrouwen vertrokken 10 jaar geleden. Maar van de 58 vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad. De podcast met hun getuigenis staat op VRT Max. En meer details over dit verhaal ook op vrtnieuws.be.
9: Luistert naar Radio 2 Relais.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
6: Gelukzakken.
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: BRT Radio 2.
9: Het is 8:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad. Rusland zet bewakers in op olietankers van de zogenoemde schaduwvloot. En Israël zegt dat het de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon zal blijven aanvallen. Goedemorgen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken nu zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt het OCAD, dat de veiligheidsdienst in ons land dat de dreiging analyseert. 4 van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws. Vrouwen van IS heet die. En die is gemaakt door collega Filip Heijmans.
10: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
11: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. 4 vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
10: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs. En ik dacht zo, nu ben ik een stap te ver gegaan.
11: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot, zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAD.
12: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
11: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
10: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
11: En dat bevestigt ook het OCAD.
12: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
9: De podcast Vrouwen van IS staat op VRT Max. We recycleren steeds meer plastic in ons land. Dat zegt VostPlus, dat verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Er is vorig jaar iets meer PMD ingezameld per persoon dan het jaar ervoor, zo'n 26 kilogram per jaar. Iets meer dan de helft daarvan wordt in eigen land gerecycleerd en dat is veel meer dan vroeger. Maar zeker een kwart van de PMD-verpakkingen die in Belgische winkels verkocht worden, gaat nog wel verloren en er worden weinig herbruikbare verpakkingen gebruikt. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens wil een watercommissaris aanstellen. Die moet het waterbeleid versnellen. Natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven en ook lokale besturen vragen namelijk dat er meer gebeurt. De commissaris moet ons waterbeheer aanpakken, zegt de minister, zodat we bijvoorbeeld voorbereid zijn op lange periodes van droogte. En er is ook nog veel werk om de Europese doelen rond waterkwaliteit te halen, aldus minister Broens.
13: We hebben een opgave, zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken. We hebben dus een dubbele opgave, zeg maar, de drinkwaterkwaliteit, die vandaag goed is, die we nog beter willen beschermen. En daarnaast het leven in onze waterlopen. En daar hebben we ook nog een opgave.
9: Recent was er nog bezorgdheid over de kwaliteit van het drinkwater in West-Vlaanderen, maar minister Broens blijft erbij dat het drinkwater daar veilig is. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie en dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Ook Colruyt Groep gebruikt artificiële intelligentie, bijvoorbeeld voor de voorraad van de supermarkten. Dat zegt Ruben Missinne.
14: Welke goederen hebben we op welk moment naar welke winkel te sturen? Dat is een berekening die heel complex is. Vroeger deden we dat op basis van standaardregels. Vandaag zetten we daar AI op in om nog beter op maat van onze klanten hun producten in de winkels te kunnen gaan aanbieden.
9: Aan het station Antwerpen Centraal is vanochtend een verdachte rugzak gevonden. Een paar ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten en de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden er nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. De ontmijningsdienst Dovo is momenteel ter plaatse om de rugzak te onderzoeken. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan hebben meegewerkt. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en die op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers aan boord moeten de bemanning in de gaten houden en de rust bewaren wanneer ze worden aangevallen door Oekraïne. Het gaat dan ook vaak om ex-militairen, zegt collega Ellen de Bakkere.
15: Het gaat op één na altijd om Russische mannen, gemiddeld ongeveer 47 jaar oud. Een aantal hebben een strafblad, heel veel hebben schulden. En de meeste hebben een militaire of paramilitaire achtergrond. Dus dat wil zeggen dat ze ofwel voormalige militairen waren voor Rusland, of bijvoorbeeld een achtergrond hebben in privébewakingsbedrijven als veiligheidsagent.
9: Bij de straat van Hormuz, bij Iran, is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bevestigd. De twee piloten zijn gered. Het is nog onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende Amerikaanse gevechtstoestellen neergestort in de regio. Maar nu dus voor het eerst een Apache-helikopter. Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gaat wel onverminderd voort. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden na Israëlische aanvallen in het zuiden van het land. En het leger blijft ook steeds dieper in Libanon trekken, ondanks het staakt het vuren. Dat alles heeft een enorme impact op de plaatselijke bevolking, zegt correspondent Daisy Moore vanuit het Midden-Oosten.
16: Het is op zoveel vlakken ontzettend zwaar voor zoveel mensen die soms proberen tegen dit alles is gewoon een leven vol te houden, te doen alsof dingen nog normaal zijn. Maar je ziet die effecten van de oorlog overal. Mm-hmm. Intern ontheemde, tenten op straat, zoveel meer mensen op een veel kleiner oppervlakte. En natuurlijk al die stress en trauma, al die emotie die dit met zich meebrengt. En dat is zeer tastbaar hier.
9: De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd gearriveerd in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers konden wennen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepsmatch tegen Egypte. In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants. Het werd 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. En als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, dan is het landskampioen. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat was de opener van het ochtendnieuws. 4 van die vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. De podcast met hun verhaal staat op VRT Max en op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal.

in me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben. Schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paraduit dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En mag dat toch juist het ware geluk.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Kissie, Keno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promo.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Aan het station Antwerpen Centraal is vanmorgen een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten en de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. Een ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse, zegt Wouter Bruins van de politie.
1: Ze hebben een robotje ingezet. Er is een schot gelost op de rugzak en zodanig gaan ze nog ter plaatse kijken naar de brokstukken of hetgeen wat er overschiet of er een risico aan verbonden is of niet. Mocht het niet zijn, dan zal de omgeving heel snel ook opnieuw worden vrijgegeven.
0: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad, dat zegt het OCAT, de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak vanuit ons land, vaak met hun man of broers, om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat ook in ons land aanslagen pleegt. Intussen zijn er enkele tientallen teruggekeerd. 4 van die vrouwen getuigden nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS, die gemaakt is door Philip Heijmans. Sommigen waren erg jong, vertelde hij vanmorgen in Goedemorgen Morgen op Radio 2.
2: Er is er eentje bij die toen 16 was. Het was een meisje dat echt ook in een zware probleemsituatie zat. Hij werd thuis mishandeld, is in instellingen beland, is daar misbruikt. Echt een heel moeilijke situatie. En heeft gezegd, weet je wat, ik vlucht naar Syrië, daar zal mijn leven beter worden. Maar dat bleek helaas niet het geval. Zodra ze daar aankwamen, merkten ze van, dit is het toch niet. Ze zijn daar geconfronteerd met echt gruwelijke dingen. Ze hebben daar echt horror meegemaakt. Dus als ze er nu op terugkijken, een aantal zegt wel van, kijk, ik snap het niet, hoe ik ooit zo dom ben kunnen zijn.
0: Vrouwen van IS kan je beluisteren op VRT Max. En Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gaat voort. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden na Israëlische aanvallen in het zuiden van het land. En het leger blijft steeds verder het land intrekken, ondanks de gevechtspauze. Dat alles heeft ook een enorme invloed op de plaatselijke bevolking, zegt correspondente Daisy Moore.
3: Het is op zoveel vlakken ontzettend zwaar voor zoveel mensen die soms proberen tegen dit alles is gewoon een leven vol te houden, te doen alsof dingen nog normaal zijn, maar je ziet die effecten van de oorlog overal. Mm-hmm. Intern ontheemde, tenten op straat, zoveel meer mensen op een veel kleiner oppervlakte en natuurlijk al die stress en trauma, al die emotie die dit met zich meebrengt en dat is zeer tastbaar hier.
0: Het is wisselvallig met buien en vrij veel wind vandaag. Plaatselijk kans op onweer en temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Donderdag en vrijdag geregeld wat regen bij dezelfde temperaturen. Het weekend wordt zonniger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen. Selection.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
3: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het treinverkeer in Antwerpen Centraal verloopt weer helemaal normaal. Vanmorgen werden enkele perrons gesloten voor reizigers nadat er een verdachte rugzak was gevonden in de straat naast het station. Enkele ingangen van het station gingen dicht. De ontmijningsdienst Dovo heeft de rugzak uit voorzorg laten ontploffen. En de ingangen en de perrons die zijn intussen weer open. In Namen zijn alle scholen vandaag weer open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen afgelopen donderdag. In de regio Luik blijven de meeste scholen nog dicht. Nu het plan met de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd is, wordt het wat rustiger, zegt de directeur van het instituut Saint-Louis in Namen, Hans Gijs.
1: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer opengedaan, maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
0: Ja. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil een watercommissaris aanstellen. Natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven, maar ook lokale besturen of gemeenten willen een beter waterbeleid. Die watercommissaris zal dat moeten aanpakken, zodat we bijvoorbeeld voorbereid zijn op lange periodes van droogte. En er is nog veel werk om de Europese doelen rond waterkwaliteit te halen, zegt minister Broens.
2: We hebben een opgave, zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken. We hebben dus een dubbele opgave, zeg maar, de drinkwaterkwaliteit, die vandaag goed is, die we nog beter willen beschermen. En daarnaast het leven in onze waterlopen. En daar hebben we ook nog een opgave.
0: En in Congo zijn al zeker 100 mensen gestorven aan ebola. Het dodelijke virus gaat rond in het oosten van het land. Het totale aantal besmettingen ligt op 550. Voor hulpverleners is het moeilijk werken in de regio, omdat er medisch materiaal tekort is en omdat er ook nog altijd gevochten wordt tussen gewapende groeperingen in het gebied. Het is wisselvallig met buien, vrij veel wind ook vandaag, plaatselijk kans op onweer en maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Donderdag en vrijdag geregeld wat regen bij dezelfde temperaturen. Maar het weekend wordt zonniger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken. Lidl, dat kan

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders, zegt van den Broeke. Hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist. Dat is veel meer dan de officiële tarieven en komt door de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs ingevoerd kunnen worden. Daarin staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van de geselecteerde scholen. En directrice Nathalie van de Ven is blij dat ze haar ervaringen zal kunnen delen met anderen.
1: We zien hier bij ons in school dat dit echt werkt en we zouden het heel fijn vinden om zo'n beetje die olievlek te doen uitdijnen, want er zijn nog wel scholen die op die manier werken en we zitten zo in een netwerkje en we merken allemaal op dat dat de stappen zijn die scholen zouden moeten zetten. En het zou wel heel fijn zijn als we zo meer en meer scholen achter diezelfde visie krijgen, omdat we weten dat dat voor die kinderen alleen maar beter resultaat gaat geven.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil een watercommissaris aanstellen. Natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven en lokale besturen willen een beter waterbeleid. De watercommissaris gaat dat aanpakken, zodat we bijvoorbeeld voorbereid zijn op lange periodes van droogte. En er is nog veel werk om de Europese doelen rond waterkwaliteit te halen, zegt Broens.
2: We hebben een opgave, zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken. Hè. We hebben dus een dubbele opgave, zeg maar, de drinkwaterkwaliteit, die vandaag goed is, die we nog beter willen beschermen. En daarnaast het leven in onze waterlopen. En daar hebben we ook nog een opgave.
0: En we recycleren al maar meer plastic in België. Dat zegt Vost Plus, dat verpakkingen inzamelt en recycleert. Er is vorig jaar iets meer PMD ingezameld per persoon dan het jaar ervoor. Zo'n 26 kilogram. Iets meer dan de helft daarvan wordt in ons land gerecycleerd en dat is veel meer dan vroeger. Maar zeker een kwart van de PMD-verpakkingen die in Belgische winkels verkocht worden, gaat wel nog verloren. En er worden weinig herbruikbare verpakkingen gebruikt, zegt Vost Plus. Het is wisselvallig met buien, vrij veel wind vandaag. Plaatselijk kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer, ook donderdag en vrijdag. Geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Het weekend wordt zonniger en warmer. Hier in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn steeds meer verschillende soorten drugs te verkrijgen in Europa en dat is niet zonder gevaar. En minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een maximumfactuur voor beugels voor kinderen. Er worden steeds meer nieuwe soorten synthetische drugs gemaakt en verkocht in Europa. Daarvoor waarschuwt het Europees Drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Hirou, over welke soort drugs gaat het dan precies?
1: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van je ouders, zegt Van den Broeke daarover. En hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's door hoge supplementen die orthodonten vragen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen ingevoerd worden. Daarin staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Gemeenteschool De Bezige Bijtjes in Voortkapel in de Kempen is een van die scholen. Zij werken al 2 jaar op de nieuwe manier en dat werkt, zegt directrice Nathalie van de Ven.
2: Vandaag bouwen onze leerkrachten die nieuwe leerstof van zichzelf op, stap voor stap. Ze leggen voor, ze denken hardop mee, ze oefenen samen met de leerlingen. En pas daarna, nadat ze al heel veel concrete voorbeelden hebben gezien, gaan kinderen zelfstandig aan de slag. Het effect dat wij zien, is dat wij meer leerlingen succes laten ervaren. Zeker ook de kinderen die het vroeger wat moeilijker hadden, die voelen zich veel zelfzekerder, omdat ze echt wel weten wat er van hen verwacht wordt.
0: In Namen zijn alle scholen vandaag weer open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen afgelopen week. In de regio Luik blijven de meeste scholen wel nog dicht om te blijven protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Die hervormingen die zijn goedgekeurd en daardoor willen sommige scholen toch hun werking opnieuw opstarten, zegt ook Hans Gijs, de directeur van het instituut Saint-Louis in Namen.
3: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer opgedaan, maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
0: In Rondeu in de provincie Luxemburg is dat zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurder raakte van de weg en de auto kwam op zijn dak terecht. De slachtoffers waren op slag dood. Het zijn 3 mannen van rond de 25 die uit de streek komen waar het ongeval gebeurde. In Noorwegen moet Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel in de gevangenis blijven. Høiby had gevraagd om voorwaardelijk vrijgelaten te worden om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig om te kunnen leven. Een rechtbank had ingestemd met zijn vrijlating, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep en nu moet Høiby dus toch in de cel blijven. Hij staat onder meer terecht voor verkrachting. En Iraanse fans zullen op het WK voetbal geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen om te supporteren. Dat heeft de Iraanse voetbalbond zo net bekendgemaakt. Jeroen Guns, dat is een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders van de Rode Duivels.
4: Ja, want eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor 1 dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de Iraanse fans die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets van de Iraanse fans weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af met tegen de avond kans op een bui. Lokaal kan het een onweer zijn. We halen niet meer dan 18 graden. Morgen start droog, daarna wisselend tot zwaar bewolkt met kans op buien. En ook donderdag en vrijdag is dat nog zo. Het weekend wordt wel zonniger en ook warmer. Dit nieuws begon met een waarschuwing van het Europees Drugsagentschap. Er worden in Europa steeds meer verschillende soorten synthetische drugs verkocht. Vorig jaar werd een record aan nieuwe stoffen gevonden en de gezondheidsrisico's daarvan zijn niet altijd duidelijk. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een maximumfactuur voor beugels voor kinderen. Orthodonten zien dat voorstel niet zitten. En Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK-voetbal. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Hij wil daarvoor €14 miljoen vrijmaken. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's door hoge supplementen. De Vereniging van Orthodontisten vindt het bedrag dat nu wordt voorgesteld niet realistisch, zegt Jean-Louis Hansens.
1: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt, zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa en we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
0: De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen ingevoerd worden. Daarin staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En een van die voorbeeldscholen is Wegwijs in Lommel in Limburg. Directeur Hilde Bortels legt uit hoe zij de doelen aanpakken.
2: Klemtoon op woordenschat, op lezen, al bij de kleuters. Heel veel herhalingsmomenten inbouwen. Ja, want we merken toch dat wanneer bepaalde lessen gegeven zijn, dat kinderen dat wel allemaal kunnen. Maar als je dan een tijdje nadien dat gaat testen, dat er toch wel fouten gemaakt werden, terwijl het allemaal wel heel duidelijk was uitgelegd. En we krijgen ook zelf nog een pedagogisch begeleider toegewezen die het eigen team nog gaat versterken.
0: Een overzicht van alle inspiratiescholen kan je vinden op vrtnieuws.be. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar dochter van 10 terug te halen uit een Syrisch kamp. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze huwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en ook opgesloten. Het Hof verpleegt België nu om binnen de maand de nodige stappen te nemen. Persmagistraat Annelien Verschraven legt uit waarom.
3: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië. En als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België en de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
0: Als de staat die dwangsommen moet betalen, komt het geld terecht op een geblokkeerde rekening op naam van de dochter. Er worden steeds meer nieuwe soorten synthetische drugs gemaakt en verkocht in Europa. Daarvoor waarschuwt het Europees Drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Giroux vertelt wat er in dat rapport staat.
4: Criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
0: En voetbalsupporters uit Iran zullen op het WK voetbal geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen om te supporteren. Dat heeft de Iraanse voetbalbond bekendgemaakt. Jeroen Guns, dat is een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders van onze Rode Duivels.
5: Ja, eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor één dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de fans uit Iran die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets die aan de Iraanse voetbalbond waren toegewezen weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, dat is volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af met tegen de avond ook kans op een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn. We halen vandaag niet meer dan 18 graden. Morgen start droog, daarna wisselend tot zwaar bewolkt met kans op buien. En ook donderdag en vrijdag is dat nog zo. Het weekend wordt wel zonniger en ook warmer. Dit nieuws begon bij de orthodont. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's door hoge supplementen. De Vereniging van Orthodontisten vindt dat geen haalbaar bedrag. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
5: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vereniging van Orthodontisten vindt het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke om ouders vanaf volgend jaar maar maximaal €792 te laten betalen voor een beugel voor hun kind niet haalbaar. Dat bedrag ligt veel te laag, zegt Jean-Louis Hanses van de vereniging.
6: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa. En we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
5: Nu betalen ouders vaak duizenden euro's en is het gewoon niet voor iedereen financieel haalbaar. Daarom wil de minister een maximumfactuur en hij wil daar €14 miljoen voor uittrekken. Het Brusselse Hof van Beroep verpleegt ons land om een Belgische vrouw en haar dochter terug te halen uit een Syrisch kamp. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze huwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. En ons land moet binnen de maand stappen ondernemen om de mama en dochter terug te halen. Persmagistraat Annelien Verschaven legt uit waarom.
7: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië. En als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België en de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
5: Als de staat die sommen moet betalen, komt het geld terecht op een geblokkeerde rekening op naam van de dochter. Meer dan 40 Europarlementsleden hebben een brief geschreven aan onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, met de vraag om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Taliban uit Afghanistan. Die zijn uitgenodigd in Brussel door de Europese Commissie voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben en toch in Europa verblijven. De ondertekenaars van de brief zien dat bezoek niet zitten omdat de Taliban mensenrechten schendt. In Afghanistan zijn bijvoorbeeld sinds mei kindhuwelijken toegestaan, waardoor jonge meisjes van amper 9 jaar moeten trouwen. De groep die uitnodigen hier in Brussel zou volgens de briefschrijvers een zorgwekkend signaal zijn. Zon en wolken wisselen elkaar af met tegen de avond ook kans op een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn en we halen ook niet meer dan 18 graden. Morgen start droog, daarna wisselen tot zwaar bewolkt met kans op buien. En ook donderdag en vrijdag is dat nog zo. Het weekend wordt zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Radio
3: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goed.

0: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Antwerpse parket zal opnieuw zo'n 100 mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar twee onopgeloste moordzaken. Het gaat over de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993 en de verdwijning van twee kinderen, Kim en Ken, een half jaar later. Onlangs bleek dat in beide zaken hetzelfde DNA-profiel gevonden is. Speuters konden dat DNA ook nog eens linken aan twee onopgeloste verkrachtingen op Linkeroever. Ze stelden een lijst op met zo'n 2000 namen. Intussen zijn 118 DNA-stalen onderzocht, maar er is geen match. Daarom wordt nu een tweede reeks mannen uitgenodigd om DNA af te staan. Meer dan 40 Europarlementsleden hebben een brief geschreven aan onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, met de vraag om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Taliban uit Afghanistan. Die zijn uitgenodigd in Brussel door de Europese Commissie voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben. De ondertekenaars van de brief zien dat bezoek niet zitten omdat de Taliban de mensenrechten schendt, vooral voor vrouwen en meisjes, zegt initiatiefneemster Saskia Bricmont, die voor Ecolo in het Europees Parlement zetelt.
1: Omdat de Taliban-regime de sharia toepast, een vorm van radicaal islamisme, vrouwen en meisjes van alles verbieden, en de Taliban-regime is onder sancties van de Europese Unie. Dus is het voor ons absoluut onmogelijk van met de Taliban's onderhandelingen te nemen.
0: En een tijger uit Oekraïne is vertrokken uit het natuurhulpcentrum in Oudsberg in Limburg naar een nieuw opvangcentrum in Zuid-Afrika. Normaal gezien moest tijger Mirt 2 weken geleden al vertrekken, maar toen waren er problemen met de papieren. In Limburg gaan ze missen, zegt Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
2: Mirt gaat naar het Isindili Big Cat Sanctuary. Dat is een opvangcentrum speciaal voor grote katten. Dat zijn verblijven die we in Europa niet kunnen bieden. En dan is dit de beste optie die wij zo'n tijger nog kunnen bieden. We gaan hem wel missen, want het was eigenlijk wel een heel tof dier. Het was een heel grote, indrukwekkende tijger om te zien, maar hij gedroeg zich als een uit de kluiten gewassen huiskat. Hij ging op zijn rug liggen en zo. Het was echt een heel fijn dier.
0: De tijger kwam in februari naar ons land. Het dier werd in Oekraïne illegaal als huisdier gehouden. Zon en wolken wisselen elkaar af met tegen de avond nog meer kans op een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn. Morgen start droog, daarna wisselen tot zwaar bewolkt met ook nog kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag is het weer nog zo. Het weekend wordt zonniger en ook warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 4.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
6: VRT Radio 2.
8: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Antwerpse parket zal opnieuw zo'n 100 mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel is gevonden. Het gaat over de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993, de verdwijning van de 11-jarige Kim en haar 8-jarig broertje Ken een half jaar later en 2 verkrachtingszaken op Linkeroever. Er zijn al 118 stalen vergeleken zonder overeenkomst, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
9: We zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de 4 dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in die eerste reeks 118 DNA-stalen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd, dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-staal willen afgeven.
8: Federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken, Frank van den Broeke, heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken. Nu bedragen die kosten soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar moet je als ouder maximum €792 per jaar voor een beugel betalen. Dat kan door de kosten voor een beugel onder te brengen in de maximumfactuur voor gezondheidszorg, zegt Van den Broeke.
10: We vinden dat eigenlijk ook kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, toch goede tanden mogen hebben. En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur. En dat betekent eigenlijk dat voor elk kind in eender welk gezin dat op jaarbasis nooit meer zal kosten dan €792.
8: Het is wel belangrijk om te weten dat het om het basisbedrag gaat dat je betaalt voor een beugel. Supplementen zitten niet in de maximumfactuur. Minister Van den Broeke maakt hiervoor €14 miljoen vrij. Meer dan 20 jaar lang is op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joosten-Node. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn in totaal onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. En de Europese Unie maakt nog eens €16,5 miljoen vrij om de uitbraak van ebola te stoppen in Congo en Oeganda. Het geld gaat naar middelen voor medische teams die de ziekte opsporen, naar de Wereldgezondheidsorganisatie en naar materiaal om de ziekte op te sporen. Vorige maand had Europa ook al €15 miljoen vrijgemaakt. In Congo zijn al 100 mensen aan de ziekte overleden. We krijgen nog een aantal buien vanavond. Die kunnen fel zijn. Lokaal is ook kans op een onweer. Morgen start droog, daarna veel wolken met opnieuw kans op buien bij zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
6: Radio 2 Relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 4.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Antwerpse parket blijft zoeken naar de dader van enkele onopgeloste zaken. Zo'n 100 mannen moeten daarom opnieuw DNA afstaan. En minister Van den Broeke vertelt hoe hij beugels voor kinderen betaalbaarder wil maken. Het Antwerpse parket zal opnieuw zo'n 100 mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar vier onopgeloste zaken van begin jaren 90. Enkele maanden geleden bleek dat er in die vier dossiers hetzelfde DNA-profiel is gevonden. Het gaat over twee verkrachtingen op Linkeroever, de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhove in Berchem en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken uit Borgerhout. Er is een lijst van zo'n 2000 mannen opgesteld, zegt Christophe Aerts van het parket.
1: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Dus verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Er worden een aantal parameters voor in kaart gebracht. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek. Alles om te komen tot de identificatie van dat bewuste DNA-profiel.
0: Er zijn al 118 DNA-stalen onderzocht, maar die leverden geen overeenkomst met de databank op. Daarom wordt een tweede groep mannen uitgenodigd. Verschillende ruilschoppers moeten voor de rechter verschijnen nadat ze verschillende zaken hebben vernield in het centrum van Brussel en dat tijdens de betogingen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Sinds vorige donderdag werden voertuigen vernield, elektrische steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen naar winkels gesmeten. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daarnaast lopen er nog meerdere onderzoeken om andere daders te identificeren en op te sporen. Meer dan 20 jaar lang is op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn in totaal onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Federaal minister van Gezondheid, Frank van den Broeke, heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken. Nu bedragen die kosten soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar zou dat maximaal €792 per jaar mogen zijn. Brigitte Vermeers legt ons het voorstel uit.
2: Nu al bestaan er richtprijzen voor een beugel, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Maar nu gaat de minister nog een stap verder. Hij brengt ook de kosten voor een beugel onder in de maximumfactuur voor gezondheidszorg. Die beperkt het deel dat je dus zelf betaalt voor medische behandelingen tot €792 per jaar. Zo wordt het ook voor ouders die het minder breed hebben betaalbaar om hun kind een beugel te laten dragen, zegt minister Van den Broeke.
3: En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur.
2: Alleen als een orthodontist bovenop het officiële tarief voor een beugel ook supplementen vraagt, die worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Het is dus zaak om u als ouder goed te informeren.
0: Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie en dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Ons land zit daarmee in de Europese top 5, dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Bedrijven kunnen verschillende dingen doen met artificiële intelligentie, zegt Iris Renoir van de dienst Economie.
4: De meest gebruikte toepassingen zijn onder andere tekstanalyse, het produceren van geschreven en gesproken content, het automatiseren van bedrijfsprocessen, als ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, machine learning, waarbij computers gaan leren van hun eigen data en hun eigen ervaringen.
0: En bij de internationale politieactie van gisteren in het grensgebied van ons land, Nederland en Duitsland zijn in totaal 8 mensen opgepakt. In totaal zullen een 80-tal mensen strafrechtelijk vervolgd worden, vooral voor rijden onder invloed en het niet naleven van de drugswetgeving. Een gespecialiseerde politiehond vond ook €28.000 aan cashgeld onder een autostoel. Aan de controles op de belangrijke verkeersassen en treinverbindingen rond het drielandenpunt namen in totaal 400 agenten deel uit de drie landen. De regenbuien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen start ook droog. In de loop van de dag wel opnieuw meer wolken en kans op buien. We halen dan opnieuw 18 graden. En ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Het weekend wordt wel zonniger en warmer. Dit nieuws begon met de zoektocht naar de dader van twee verkrachtingszaken, moordzaak en twee verdwijningen in de jaren 90. Het Antwerpse parket blijft naar de dader zoeken op basis van een DNA-profiel dat in al die zaken overeenkomt. Zo'n 100 mannen wordt daarom gevraagd om DNA af te staan. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht om er te praten over de overbevolking. En een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node heeft jarenlang gefraudeerd. Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen om daar te praten met cipiers en gevangenen over de overbevolking en de problemen die dat geeft. In Antwerpen zitten al jaren meer gevangenen dan dat er plaatsen zijn. De koning was erg onder de indruk, zegt directrice Anne Janssens van de gevangenis.
4: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan. Hij heeft ook met gedetineerden gesproken. Hij is in cellen geweest. Hij heeft cellen bezocht. En dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg.

0: aangegrepen.
1: Begin deze maand zaten ruim 13.700 mensen in de cel in ons land, terwijl er maar zo'n 11.000 plaatsen zijn. Ons land is al verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor die overbevolking. Verschillende relschoppers moeten voor de rechter verschijnen nadat ze verschillende zaken hebben vernield in het centrum van Brussel en dat tijdens de betogingen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Sinds vorige donderdag werden voertuigen vernield, elektrische steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen naar winkels gesmeten. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter, 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daarnaast lopen er nog meerdere onderzoeken om andere daders te identificeren en op te sporen. Het comité P, dat de politiediensten controleert, kreeg vorig jaar 2783 klachten van burgers. Dat is een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2024. Volgens het comité P is die toename vooral te verklaren door de vele grote betogingen en de politie die daarbij werd ingezet. Voorzitter Kathleen Stinkes legt uit waarover de klachten gaan.
2: Men is van oordeel dat handboeien of pepperspray werd ingezet op een moment dat dat eigenlijk absoluut niet nodig is. En een ander frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft. En klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
1: Vooral tijdens directe contacten met de politie ontstaan er soms spanningen. Het comité P pleit dan ook voor meer respect en empathie op die momenten. Een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node heeft jarenlang op grote schaal fraude gepleegd. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden met de boekhouding. De fraude kwam aan het licht na een doorlichting, vertelt Pano-collega Stef Meerbergen.
3: Die audit leest als een aaneenschakeling van bedrieglijke praktijken. In de helft van de gecontroleerde dossiers in de audit is er sprake van fraude. Er werden data of getuigschriften vervalst om wachtlijsten te beïnvloeden. In meer dan 20 dossiers werden namen van kandidaten vervalst of medewerkers van de organisatie gaven zichzelf of familie een sociale woning. Het bewuste verhuurkantoor bestaat intussen niet meer na een faillissement eind vorig jaar. Na de audit van begin dit jaar loopt er wel een gerechtelijk onderzoek. En dat is dan een nieuw schandaal rond sociale huisvesting in Brussel. Het komt bovenop dat van de Anderlechtse Haard. Na een reportage van ons magazine Pano is daar rond gisteren een onderzoekscommissie opgestart in het Brussels parlement.
1: Het departement Zorg start vandaag met een nieuwe campagne om mama's aan te moedigen om zich te laten vaccineren tijdens hun zwangerschap. 3 vaccinaties worden sterk aanbevolen, namelijk die tegen kinkhoest, griep en RSV. Vaccinatie beschermt niet alleen de moeder, maar ook de baby. Via affiches, folders en video's van getuigenissen wil het departement Zorg die boodschap verspreiden. En ze richten zich daarbij ook specifiek op vrouwen met een migratieachtergrond, vertelt woordvoerder Joris Monus.
4: Wij weten uit eerdere vaccinatiegraadstudies dat de herkomst van de vrouw een factor kan zijn die een lagere vaccinatiegraad kan veroorzaken. Dat komt door fenomenen zoals slechter geïnformeerd zijn, minder goed de weg vinden naar de klassieke gezondheidszorg en de klassieke informatiekanalen. Dus met deze campagne doen we extra inspanningen om deze vaak minder goed geïnformeerde vrouwen te bereiken.
1: En in de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft team Visma-Liesebike de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse ploeg van Wout van Aert was over een afstand van 28 kilometer 9 seconden sneller dan het Britse netcompany Ineos. Van Aert had zelf wel een mindere dag en moest snel lossen.
5: De eerste klim ging gewoon meteen te snel voor mij en dan kun je weinig verbergen in de ploegentijdrit. Ik houd hier natuurlijk geen rekening mee, dus we moeten gewoon inderdaad rustig blijven en juiste dingen doen nu, maar het is niet leuk.
1: De Fransman Baudin blijft daar leider. De regenbuien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht wordt het droog. Morgen start ook nog droog. In de loop van de dag wel opnieuw wolken en ook kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag blijft het nog wisselvallig. Het weekend wordt zonniger en warmer. Dit nieuws begon in de gevangenis van Antwerpen. Koning Filip heeft die bezocht om te praten met cipiers en gevangenen over de overbevolking en de problemen die dat geeft. En de koning was erg onder de indruk. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 40.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Antwerpen heeft koning Filip de gevangenis in de Begijnenstraat bezocht. Hij heeft er gepraat met cipiers en gevangenen, onder meer over de overbevolking in de gevangenis en de gevolgen daarvan. In Antwerpen zitten al jaren meer mensen dan er plaatsen zijn. De koning was erg onder de indruk, zegt directrice Anne Janssens.
1: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan. Hij heeft ook met gedetineerden gesproken. Hij is in cellen geweest. Hij heeft cellen bezocht. En dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
0: Het comité P dat de politiediensten controleert, kreeg vorig jaar 2783 klachten binnen van burgers. En dat is een toename van bijna 10% ten opzichte van 2024. Volgens het comité P is dat vooral te verklaren door de vele grote betogingen en het gedrag van de agenten die daarbij werden ingezet. Je hoort voorzitter Kathleen Stinkens.
2: Men is van oordeel dat handboeien of pepperspray werd ingezet op een moment dat dat eigenlijk absoluut niet nodig is. En een andere frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft en klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
0: Vooral tijdens directe contacten met de politie ontstaan soms spanningen. Het comité pleit dan ook voor meer respect en

empathie op die momenten van de agenten. Bestuurders die betrapt worden met te veel alcohol achter het stuur zullen vanaf juli altijd meteen 12 uur niet mogen rijden. Nu kan zo'n tijdelijk rijverbod nog verschillen van 2 tot 12 uur, afhankelijk van de situatie. Maar dat verandert dus met de nieuwe wet. Minister van Mobiliteit Kruk liet vorig jaar al weten dat hij dat gelijk wilde trekken voor elke positieve test. Na die 12 uur mag iemand pas opnieuw rijden als een nieuwe ademtest negatief is en er geen tekenen van dronkenschap meer zijn. En voor het eerst zal een Europese astronaut meevliegen met een Artemis-missie. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zo net bekendgemaakt. De Italiaan Luca Parmitano zal volgend jaar de piloot zijn van Artemis 3. Samen met 3 Amerikanen zal hij een testvlucht maken in een baan rond de aarde. Tijdens de missie moeten de astronauten hun ruimtecapsule koppelen aan 2 maanlanders als voorbereiding op een maanlanding in 2028. Het zal dan 56 jaar geleden zijn dat er nog een mens op de maan is geweest. Het weer, de regenbuien trekken vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen begint droog, in de loop van de dag wolken en ook kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 4.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld. Ze waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens de advocaten op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort Mieke van den Broek.
4: Het was de Franstalige Orde van Advocaten die had opgeroepen om daar aanwezig te zijn, nadat we toch wel heel veel verontrustende beelden hadden gezien van politieinterventies die eigenlijk niet noodzakelijk zo gewelddadig moesten zijn en die duidelijk als gevolg hadden dat heel wat jongeren zijn aangepakt op een manier die overdreven is, die traumatiserend is.
3: Net vandaag raakte bekend dat er vorig jaar goed 2700 klachten zijn ingediend over politieoptreden. Dat is een toename van bijna 10%. Volgens het comité P, dat de politiediensten controleert, is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de agenten die daarbij werden ingezet. Bestuurders die te veel gedronken hebben en betrapt worden, zullen vanaf juli altijd meteen 12 uur niet mogen rijden. Nu kan een tijdelijk rijverbod nog verschillen van 2 tot 12 uur, afhankelijk van de situatie. Minister van Mobiliteit, liever Kruk, liet vorig jaar al weten dat hij dat gelijk wilde trekken voor elke positieve test. Na die 12 uur mag iemand pas opnieuw rijden als een nieuwe ademtest negatief is en er geen tekenen zijn van dronkenschap. Donderdag begint het grootste voetbalfeest ter wereld, maar de grensproblemen met

0: supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter stapelen zich op in de VS. Als een van de gastlanden van het WK voetbal wordt de Amerikaanse gastvrijheid gedwarsboomd door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat ziet Thomas de Grave in Washington.
1: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: En de Red Flames spelen een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te kunnen worden, moeten de nationale voetbalvrouwen 4 keer meer scoren dan Schotland tegen Israël. Aan de rust leidt België met 0-2, maar ook de Schotten staan 0-2 voor. De regenbuien trekken vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag meer wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot. Radio
3: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Radio
1: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek. Radio 2.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Zowat 100 hotels in Vlaanderen zijn de afgelopen week het slachtoffer geworden van een phishing-aanval, dat meldt Horeca Vlaanderen. Klanten die een reservatie hadden bij een hotel kregen een sms of een WhatsApp-bericht dat hen naar een valse betaalpagina probeerde te leiden. Opmerkelijk, alle reservatiegegevens waren correct. Het is niet duidelijk of er ook klanten bestolen zijn. Tientallen hotels maakten wel melding van ongeruste klanten. Volgens Horeca Vlaanderen is de phishing-aanval nog altijd aan de gang. Ze roept klanten op om waakzaam te zijn als ze onverwachte berichten krijgen. En bij de minste twijfel kan je het best naar je hotel bellen. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld, zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens hen op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort advocaten Mieke van den Broek.
3: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè? Ja. Er is zoveel geweld gebruikt, er zijn illegale technieken gebruikt, er is traangas geschoten in alle richtingen, er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Dat gaat hier duidelijk veel te ver.
2: Van den Broek vindt dat de politie moet ingrijpen als mensen misdrijven plegen, maar ook dat agenten de rechten van de andere betogers moet respecteren. En betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De afgelopen dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. En nu zijn er ook blokkades in de buurt van het voetbalstadion, waar donderdag de openingsmatch van het WK plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat Mexico er alles aan doet om overmorgen een vreedzaam openingsceremonie te houden. Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch

0: staat dat niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
1: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
0: In de tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena maakte vorige week haar terugkeer bekend. 4 jaar geleden stopte ze met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. De regen trekt vanavond naar het oosten, na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 4.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Korpschef Jurgen de Lantzeer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is opgetreden tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen van de afgelopen dagen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie. Er komt nog een onderzoek, zegt de Lantzeer.
1: Een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct. En elke klacht moet onderzocht worden. En ik denk ook dat de burgemeester van Brussel duidelijk gezegd heeft van ik zal alles onderzoeken. En dat gebeurt ook bij ons.
0: Bij de betoging van gisteren in Brussel waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat is volgens hen vorige week wel degelijk gebeurd. Je hoort advocaten Mieke van den Broek.
2: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè. Ja. Er is zoveel geweld gebruikt, er zijn illegale technieken gebruikt, er is traangas geschoten in alle richtingen, er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Daar gaat hier duidelijk veel te ver.
0: Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De voorbije dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. Nu zijn er blokkades aan de hoofdingang van het stadion waar donderdag de openingsmatch plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat we donderdag kunnen kijken naar een vreedzame openingsceremonie. In de VS, een ander gastland van het WK-voetbal, stapelden de incidenten zich op met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter die het land binnen willen. De gastvrijheid komt in het gedrang door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat zegt Thomas de Grave in Washington.
3: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstond dat net niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
4: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim.

0: met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
1: In het tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena stopte 4 jaar geleden met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. In het oosten nog kans op buien, na middernacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en is het meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Korpschef Jurgen de Lantzeer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt de Lantzeer.
4: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Mm-hmm. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
3: In Brecht, in de Antwerpse Kempen, is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Een blussen verloopt moeizaam, zegt Wim van Hekken van de brandweer.
5: De ploegen die zijn direct met de bluswerkzaamheden gestart, maar zo'n branden zijn uiteraard zeer moeilijk te bestrijden. Daken zijn gemaakt om water buiten te houden, dus echt blussen met water van buitenaf is niet efficiënt. Wat maakt dat je de brand alleen onder controle krijgt of geblust krijgt door manueel of machinaal het riet van het dak te verwijderen. De woning is onbewoonbaar verklaard, niet zozeer door de brand, maar door het vele bluswater is er natuurlijk heel wat waterschade aan de binnenkant van de woning.
3: In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond erg onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteren. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond zijn in Belfast voertuigen in brand gestoken. Onder andere een bus en enkele wegen zijn geblokkeerd. Ook in andere steden is er protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. Nu zijn er blokkades opgeworpen aan de hoofdingang van het stadion, waar donderdag de openingsmatch van dat WK wordt gespeeld. De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. Eén doelpunt te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu moeilijker voor de Flames. Speelster Amber Tisiak.
6: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
3: In het oosten nog kans op buien, na middernacht droger met opklaringen, kans op nevel of mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zon en wolken en meestal droog, na de middag meer wolken met buien en mogelijk ook onweer, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Radio

want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je hou. Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Hey. Radio 2 Relax.

0: Radio 2 Relax live.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran, dat is net binnen. Iraanse staatsmedia spreken van explosies in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is de belangrijke zeestraat die Iran blokkeert. President Trump had eerder vanavond gezegd dat er een vergelding zou komen voor het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Dat gebeurde vorige nacht in de buurt van die straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In principe geldt er een staakt-het-vuren, maar beide landen houden zich daar niet aan. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond bijzonder onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteravond. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond hebben manifestanten in Belfast wegen geblokkeerd en voertuigen in brand gestoken. En nu ook een gebouw, de bewoners daarvan zijn geëvacueerd. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. Politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt hij.
2: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Want ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
1: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. In de woning is er veel waterschade, er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Dat vertelt de burgemeester van Brecht, Frans van Loveren.
3: Stevige onweer, grote hagelbollen. En er waren ook verschillende bliksemschichten. Ja, en bleek ook later dat er een blikseminslag is gebeurd, ja, met de nodige schade als gevolg. De inwoners hebben het gelukkig heel snel zelf opgemerkt en hebben de woning meteen verlaten. We gaan de woning onbewoonbaar verklaren. De mensen zullen ook niet kunnen terugkeren. En die kunnen gelukkig in familiale kring van de avond en de komende dagen ook opgevangen worden.
1: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. Eén doelpuntje te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames. Je hoort speelster Amber Tisjak.
4: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
1: En in de VS hebben de Rode Duivels voor het eerst buiten getraind in een oefencomplex in Seattle. De nationale ploeg oefent daar in het trainingscentrum van de Amerikaanse voetbalclub, de Seattle Sounders. De omstandigheden zijn er perfect, vertelt Tom Boudeweel ter plaatse.
5: Zeker, en ergens maar logisch ook natuurlijk voor een WK. Perfecte omstandigheden buiten en binnen. We hebben net een rondleiding gekregen en echt alles is aanwezig om zich optimaal voor te bereiden op de komende drie groepswedstrijden. Gisteren toen waren ze hier al, meteen na die lange vlucht uit Brussel, om hier dan in de fitness, in de sauna, in het ijsbad, de spieren te activeren. En dan na het laatste avondmaal en hopelijk een deugddoende nachtrust, dan zijn ze hier opnieuw. De zon is eindelijk van de partij, veel wind dat wel. En de enige die voorlopig individueel werkt binnen in de fitness, dat is nog altijd Zeno de Bast.
1: Ja, maandag is er de eerste wedstrijd op dat WK tegen Egypte. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist, temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en het is meestal droog. Na de middag meer wolken met bui en mogelijk onweer. Temperaturen tot 18 graden, aan zee rukwinden. Zo dinsdag 9 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: gepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. De politie en de regering hebben intussen opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer rakettenafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
1: This project, this mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: En in het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. Het nationale vrouwenteam won wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig, want concurrent Schotland eindigde met een hoger doelpuntensaldo. Red Flame Mariam Toloba reageerde teleurgesteld.
2: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

Het is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden mensen zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen